0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw classics. De hele dag door. Classics. De muziek van jouw leven.

0: Jouw classics. De hele dag door. Kust Radio. De muziek van jouw leven.
1: S'avonds in de oude

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De Gentse politie nuanceert de omvang van de vechtpartijen die afgelopen weekend plaatsvonden op de Gentse feesten. Nadat er op social media verschillende verontrustende video's circuleerden, benadrukte de politiewoordvoerder dat die beelden een vertekend en overdreven beeld geven van de werkelijkheid. Wel intensiveerde de politie de verkeerscontroles rond de feestzone. 16 bestuurders blies afgelopen weekend positief en 2 chauffeurs werden betrapt op rijden onder invloed van drugs. Het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag in het Brusselse Jubelpark mag dan toch doorgaan, ondanks de aanhoudende droogte. De Brusselse brandweer heeft officieel groen licht gegeven. De afgelopen weken was er door code oranje in Vlaanderen en het vuurwerkverbod op Tomorrowland grote twijfel over dat evenement, maar de veiligheidsdiensten in de hoofdstad zien na een risicoanalyse geen reden om het spektakel af te gelasten. Nu zijn we erg benieuwd wat er dit weekend mag in Tomorrowland. In Spanje, net ten zuiden van de hoofdstad Madrid, heeft een verwoestende bosbrand inmiddels al 26.000 hectare natuur in de as gelegd. De brandpreventiedienst meldt dat ruim 1200 omwonenden hals over kop geëvacueerd moesten worden. Het vuur brak afgelopen donderdag uit en breidt zich door de extreme hittegolf in het land razendsnel uit. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld. De nieuwe Britse premier Andy Burnham is meteen gestart met een grondige herschikking van zijn nieuwe regering. Burnham stuurt 11 ministers uit het voormalige kabinet van Starmer de Laan uit, onder wie vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag blijven zitten, terwijl oud-defensieminister John Healey verrassend terugkeert naar de regering als de nieuwe minister van Financiën. In de ronde van Frankrijk maken de renners zich op voor de start van de beslissende slotweek die vandaag aftrapt met een loodzware individuele tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel start als voorlaatste renner omstreeks 4:15 in zijn hoedanigheid als nummer 2 in de stand. Evenepoel kijkt momenteel tegen een achterstand aan van exact 5 minuten op Pogacar. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
3: Na 42 mooie en succesvolle jaren stopt elektro-expert Van Bezien. Eind september sluiten wij de deuren, want zaakvoerder John gaat met pensioen. Vanaf oktober zet Profilec, de elektrospecialist gelegen aan de Blauwe Toren in Brugge, de winkel en de service verder. Ons gekend gezicht en gekende verkoopster Karin blijft in de winkel. Bedankt, beste klanten. Bedankt voor 42 jaar vertrouwen. Kom nu langs voor de totale uitverkoop en geniet van kortingen tot -70%.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert Van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
4: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
2: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
5: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

0: De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
1: Kustradio. De hele dag door.

0: Jam hard.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente- of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereid.

0: feesten. West Sound, your event partner.
1: Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober, afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
3: De Gentse politie nuanceert de omvang van de vechtpartijen die afgelopen weekend plaatsvonden op de Gentse feesten. Nadat er op social media verschillende verontrustende video's circuleerden, benadrukte de politiewoordvoerder dat die beelden een vertekend en overdreven beeld geven van de werkelijkheid. Wel intensiveerde de politie de verkeerscontroles rond de feestzone. 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend positief en 2 chauffeurs werden betrapt op rijden onder invloed van drugs. Het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag in het Brusselse Jubelpark mag dan toch doorgaan, ondanks de aanhoudende droogte. De Brusselse brandweer heeft officieel groen licht gegeven. De afgelopen weken was er door code oranje in Vlaanderen en het vuurwerkverbod op Tomorrowland grote twijfel over dat evenement, maar de veiligheidsdiensten in de hoofdstad zien na een risicoanalyse geen reden om het spektakel af te gelasten. Nu zijn we erg benieuwd wat er dit weekend mag in Tomorrowland. In Spanje, net ten zuiden van de hoofdstad Madrid, heeft een verwoestende bosbrand inmiddels al 26.000 hectare natuur in de as gelegd. De brandpreventiedienst meldt dat ruim 1200 omwonenden hals over kop geëvacueerd moesten worden. Het vuur brak afgelopen donderdag uit en breidt zich door de extreme hittegolf in het land razendsnel uit. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld. De nieuwe Britse premier Andy Burnham is meteen gestart met een grondige herschikking van zijn nieuwe regering. Burnham stuurt 11 ministers uit het voormalige kabinet van Starmer de Laan uit, onder wie vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag blijven zitten, terwijl oud-defensieminister John Healey verrassend terugkeert naar de regering als de nieuwe minister van Financiën. In de ronde van Frankrijk maken de renners zich op voor de start van de beslissende slotweek die vandaag aftrapt met een loodzware individuele tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel start als voorlaatste renner omstreeks 4:45 in zijn hoedanigheid als nummer 2 in de stand. Evenepoel kijkt momenteel tegen een achterstand aan van exact 5 minuten op Pogacar. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
0: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
2: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel, wij komen naar jou toe.
3: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
0: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Elektro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met -70% op alle elektro.
4: -70% op alle elektro.
0: Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen. Want op is op.
3: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
5: Mossie Nabas.
7: Eie pa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Dringende interventies van de Brusselse brandweer blijven vandaag gegarandeerd, ondanks de aangekondigde 24-uur staking op de nationale feestdag. Dat laat de directie van de hulpverleningszone weten. De Brusselse brandweerlieden leggen vandaag de hele dag het werk neer uit protest tegen het acute gebrek aan middelen om de hoofdstad veilig te houden. Volgens Steven Gielissen van de christelijke vakbond ACV heeft het aanhoudende personeels- en materiaaltekort inmiddels een zware impact op de algehele kwaliteit en de snelheid van de hulpverlening in Brussel. Het Jordaanse leger heeft afgelopen nachten met succes 3 Iraanse raketten onderschept en neergehaald. Volgens een officieel persbericht van de legerleiding vielen er bij de interceptie geen gewonden en is er ook geen materiële schade gemeld. Jordanië is de afgelopen uren herhaaldelijke doelwit van Iraanse luchtaanvallen die specifiek gericht zijn op Amerikaanse legerbasissen in de regio. Bij die eerdere beschietingen kwamen afgelopen vrijdag al 2 Amerikaanse militairen om het leven en een derde soldaat is nog steeds vermist. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 1 miljoen dol enthousiaste supporters de kersverse wereldkampioen voetbal verwelkomd voor een historisch volksfeest. Spanje kroonde zich zondagavond voor de 2e keer in de geschiedenis tot wereldkampioen voetbal na een zinderende 1-0 overwinning tegen Argentinië. De spelers kregen gisterenmiddag eerst een officiële ontvangst bij koning Felipe en de Spaanse premier, waarna ze in een open bus door de stampvolle en uitzinnige straten van Madrid trokken. Er waren honderdduizenden supporters. Het weer, het blijft vandaag op de nationale feestdag eerst overwegend grijs en bewolkt, maar in de loop van de namiddag breekt de zon overal door en klimt het kwik tot een aangename 24 graden. Voor morgen woensdag trekt een actieve regenzone over ons land en wordt het tijdelijk dus wel wat frisser.
1: Dit is Classics. Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Jordan Casanova. Larissa.
2: Ga je met me mee, dan staan we hier.
1: Angelo Martinez. Axel Lee. En Frank van Damme. De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
3: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente- of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar. Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492-51-84-42.
1: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498-74-78-76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar... hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
2: Na 42 mooie en succesvolle jaren stopt elektro-expert Van Bezien. Eind september sluiten wij de deuren, want zaakvoerder John gaat met pensioen. Vanaf oktober zet Profilec, de elektrospecialist gelegen aan de Blauwe Toren in Brugge, de winkel en de service verder. Ons gekend gezicht en gekende verkoopster Karin blijft in de winkel. Bedankt, beste klanten. Bedankt voor 42 jaar vertrouwen. Kom nu langs voor de totale uitverkoop en geniet van kortingen tot min 70%.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert Van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
3: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
4: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Classics.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Assebroek bij Brugge loopt een nieuw openbaar onderzoek voor een bouwproject waarbij een ontwikkelaar een appartementsblok met 30 sociale woningen wil realiseren voor woonmaatschappij Vivendo. Heel wat buurtbewoners en een natuurvereniging die verzetten zich omdat ze vinden dat de wijk al volgebouwd is en omdat ze vrezen voor milieuschade. In Izegem is maandagmiddag het levenloze lichaam van een 36-jarige man aangetroffen in een gracht bij sportdomein De Krekel. Het parket heeft een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. De gemeente Wingene zat samen met verzekeringsmaatschappijen om de woningen te herstellen die zwaar beschadigd raakten bij de brand van afgelopen weekend in Ruiselede. Twee huizen die zijn tijdelijk onbewoonbaar en één woning is volledig vernield. 9 bewoners die worden voorlopig opgevangen, maar de gemeente Wingene wil dat zij zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar hun eigen woning. Dankzij het wetlandplan van Natuurpunt infiltreert jaarlijks meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Zo blijkt uit de eerste resultaten. En dat is belangrijk nu Vlaanderen opnieuw kampt met droogte en dalende grondwaterstanden. Het dolfinarium in Brugge moet tegen het jaar 2037 sluiten, zoals bevestigd door de Vlaamse regering op vraag van minister van Dierenwelzijn Ben Weitz. En daarmee komt er een einde aan het houden van dolfijnen in gevangenschap. Momenteel verblijven er nog 7 dolfijnen, waarvan de helft er geboren is. Boudewijn Sea Park die vraagt een wetenschappelijke motivering voor de verplichte sluiting.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruime aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Aie pa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Classics.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Dit zijn jouw classics. Kust Radio. De hele dag door.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Assebroek bij Brugge loopt een nieuw openbaar onderzoek voor een bouwproject waarbij een ontwikkelaar een appartementsblok met 30 sociale woningen wil realiseren voor woonmaatschappij Vivendo. Heel wat buurtbewoners en een natuurvereniging die verzetten zich omdat ze vinden dat de wijk al volgebouwd is en omdat ze vrezen voor milieuschade. In Isegem is maandagmiddag het levenloze lichaam van een 36-jarige man aangetroffen in een gracht bij sportdomein De Krekel. Het parket heeft een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. De gemeente Wingene zat samen met verzekeringsmaatschappijen om de woningen te herstellen die zwaar beschadigd raakten bij de brand van afgelopen weekend in Ruiselede. Twee huizen die zijn tijdelijk onbewoonbaar en één woning is volledig vernield. 9 bewoners die worden voorlopig opgevangen, maar de gemeente Wingene wil dat zij zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar hun eigen woning. Dankzij het wetlandplan van Natuurpunt infiltreert jaarlijks meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Zo blijkt uit de eerste resultaten. En dat is belangrijk nu Vlaanderen opnieuw kampt met droogte en dalende grondwaterstanden. Het dolfinarium in Brugge moet tegen het jaar 2037 sluiten, zoals bevestigd door de Vlaamse regering op vraag van minister van Dierenwelzijn Ben Weitz. En daarmee komt er een einde aan het houden van dolfijnen in gevangenschap. Momenteel verblijven er nog 7 dolfijnen, waarvan de helft er geboren is. Boudewijn Sea Park die vraagt een wetenschappelijke motivering voor de verplichte sluiting.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Elektro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met -70% op alle elektro. -70% op alle elektro. Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen, want op is op.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
1: Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
2: Morgen Casanova.
1: Larissa.
3: Ga je met me mee, dan staan we hier.
1: Angelo Martinez.

deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober, afspraak in Dansing de Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 04 92 51 84 42.
2: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
3: Dartshop Blankenbergen.
2: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
3: Dartshop Blankenbergen.
2: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
4: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
5: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het slag Festival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
6: Handjes,
5: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kustradio.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Dringende interventies van de Brusselse brandweer blijven vandaag gegarandeerd, ondanks de aangekondigde 24-uur staking op de nationale feestdag. Dat laat de directie van de hulpverleningszone weten. De Brusselse brandweerlieden leggen vandaag de hele dag het werk neer uit protest tegen het acute gebrek aan middelen om de hoofdstad veilig te houden. Volgens Steven Gillissen van de christelijke vakbond ACV heeft het aanhoudende personeels- en materiaaltekort inmiddels een zware impact op de algehele kwaliteit en de snelheid van de hulpverlening in Brussel. Het Jordaanse leger heeft afgelopen nachten met succes 3 Iraanse raketten onderschept en neergehaald. Volgens een officieel persbericht van de legerleiding vielen er bij de interceptie geen gewonden en is er ook geen materiële schade gemeld. Jordanië is de afgelopen uren herhaaldelijk het doelwit van Iraanse luchtaanvallen die specifiek gericht zijn op Amerikaanse legerbasissen in de regio. Bij die eerdere beschietingen kwamen afgelopen vrijdag al 2 Amerikaanse militairen om het leven en een derde soldaat is nog steeds vermist. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 1 miljoen dol enthousiaste supporters de kersverse wereldkampioen voetbal verwelkomd voor een historisch volksfeest. Spanje kroonde zich zondagavond voor de 2e keer in de geschiedenis tot wereldkampioen voetbal na een zinderende 1-0 overwinning tegen Argentinië. De spelers kregen gistermiddag eerst een officiële ontvangst bij koning Felipe en de Spaanse premier, waarna ze in een open bus door de stampvolle en uitzinnige straten van Madrid trokken. Er waren honderdduizenden supporters. Het weer, het blijft vandaag op de nationale feestdag eerst overwegend grijs en bewolkt, maar in de loop van de namiddag breekt de zon overal door en klimt het kwik tot een aangename 24 graden. Voor morgen woensdag trekt een actieve regenzone over ons land en wordt het tijdelijk dus wel wat frisser.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
5: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.

de aanwezige lage wolken die lossen geleidelijk op en daarna wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In de loop van de dag krijgt de zon in veel regio's de bovenhand, al kan de bewolking tegen het einde van de dag aan de kust opnieuw toenemen. Het is op deze nationale feestdag zacht met temperaturen van ongeveer 19 tot 20 graden aan zee en tot 23 à 24 graden in het binnenland. Morgen woensdag start met vrij veel lage bewolking en plaatselijk wat lichte regen of motregen. Maar later op de dag worden de opklaringen breder.

0: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
3: Dit zijn jouw classics. Kustradio. De hele dag door.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Dringende interventies van de Brusselse brandweer blijven vandaag gegarandeerd, ondanks de aangekondigde 24-uren staking op de nationale feestdag. Dat laat de directie van de hulpverleningszone weten. De Brusselse brandweerlieden leggen vandaag de hele dag het werk neer uit protest tegen het acute gebrek aan middelen om de hoofdstad veilig te houden. Volgens Steven Gillissen van de christelijke vakbond ACV heeft het aanhoudende personeels- en materiaaltekort inmiddels een zware impact op de algehele kwaliteit en de snelheid van de hulpverlening in Brussel. Het Jordaanse leger heeft afgelopen nachten met succes 3 Iraanse raketten onderschept en neergehaald. Volgens een officieel persbericht van de legerleiding vielen er bij de interceptie geen gewonden en is er ook geen materiële schade gemeld. Jordanië is de afgelopen uren herhaaldelijk het doelwit van Iraanse luchtaanvallen die specifiek gericht zijn op Amerikaanse legerbasissen in de regio. Bij die eerdere beschietingen kwamen afgelopen vrijdag al 2 Amerikaanse militairen om het leven en een derde soldaat is nog steeds vermist. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 1 miljoen dol enthousiaste supporters de kersverse wereldkampioen voetbal verwelkomd voor een historisch volksfeest. Spanje kroonde zich zondagavond voor de 2e keer in de geschiedenis tot wereldkampioen voetbal na een zinderende 1-0 overwinning tegen Argentinië. De spelers kregen gistermiddag eerst een officiële ontvangst bij koning Felipe en de Spaanse premier, waarna ze in een open bus door de stampvolle en uitzinnige straten van Madrid trokken. Er waren honderdduizenden supporters. Het weer, het blijft vandaag op de nationale feestdag eerst overwegend grijs en bewolkt, maar in de loop van de namiddag breekt de zon overal door en klimt het kwik tot een aangename 24 graden. Voor morgen woensdag trekt een actieve regenzone over ons land en wordt het tijdelijk dus wel wat frisser.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
0: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar. Lekker eten. 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 04 92 51 84 42.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Na 42 mooie en succesvolle jaren stopt elektro-expert Van Bezien. Eind september sluiten wij de deuren, want zaakvoerder John gaat met pensioen. Vanaf oktober zet Profilec, de elektrospecialist gelegen aan de Blauwe Toren in Brugge, de winkel en de service verder. Ons gekend gezicht en gekende verkoopster Karin blijft in de winkel. Bedankt, beste klanten. Bedankt voor 42 jaar vertrouwen. Kom nu langs voor de totale uitverkoop en geniet van kortingen tot -70%.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert Van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestival.

0: Tijn, vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers. Handjes, Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eten. En van wanddecoratie tot geurartikelen, kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Assebroek bij Brugge loopt een nieuw openbaar onderzoek voor een bouwproject waarbij een ontwikkelaar een appartementsblok met 30 sociale woningen wil realiseren voor woonmaatschappij Vivendo. Heel wat buurtbewoners en een natuurvereniging die verzetten zich omdat ze vinden dat de wijk al volgebouwd is en omdat ze vrezen voor milieuschade. In Izegem is maandagmiddag het levenloze lichaam van een 36-jarige man aangetroffen in een gracht bij sportdomein De Krekel. Het parket heeft een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. De gemeente Wingene zat samen met verzekeringsmaatschappijen om de woningen te herstellen die zwaar beschadigd raakten bij de brand van afgelopen weekend in Ruiselede. Twee huizen die zijn tijdelijk onbewoonbaar en één woning is volledig vernield. 9 bewoners die worden voorlopig opgevangen, maar de gemeente Wingene wil dat zij zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar hun eigen woning. Dankzij het wetlandplan van Natuurpunt infiltreert jaarlijks meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Zo blijkt uit de eerste resultaten. En dat is belangrijk nu Vlaanderen opnieuw kampt met droogte en dalende grondwaterstanden. Het dolfinarium in Brugge moet tegen het jaar 2037 sluiten, zoals bevestigd door de Vlaamse regering op vraag van minister van Dierenwelzijn Ben Weitz. En daarmee komt er een einde aan het houden van dolfijnen in gevangenschap. Momenteel verblijven er nog 7 dolfijnen, waarvan de helft er geboren is. Boudewijn Sea Park die vraagt een wetenschappelijke motivering voor de verplichte sluiting.
1: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
1: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Peef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Elke dag afwisselend zon en wolken, maxima 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Donderdag vooral wolken, 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.

0: alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Elektro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met -70% op alle elektro. -70% op alle elektro. Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen, want op is op.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be.
7: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
8: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
7: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
8: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
7: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
8: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
9: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0488 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
10: Kustradio. De muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Assebroek bij Brugge loopt een nieuw openbaar onderzoek voor een bouwproject waarbij een ontwikkelaar een appartementsblok met 30 sociale woningen wil realiseren voor woonmaatschappij Vivendo. Heel wat buurtbewoners en een natuurvereniging die verzetten zich omdat ze vinden dat de wijk al volgebouwd is en omdat ze vrezen voor milieuschade. In Isegem is maandagmiddag het levenloze lichaam van een 36-jarige man aangetroffen in een gracht bij sportdomein De Krekel. Het parket heeft een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. De gemeente Wingene zat samen met verzekeringsmaatschappijen om de woningen te herstellen die zwaar beschadigd raakten bij de brand van afgelopen weekend in Ruiselede. Twee huizen die zijn tijdelijk onbewoonbaar en één woning is volledig vernield. 9 bewoners die worden voorlopig opgevangen, maar de gemeente Wingene wil dat zij zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar hun eigen woning. Dankzij het wetlandplan van Natuurpunt infiltreert jaarlijks meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Zo blijkt uit de eerste resultaten. En dat is belangrijk nu Vlaanderen opnieuw kampt met droogte en dalende grondwaterstanden. Het dolfinarium in Brugge moet tegen het jaar 2037 sluiten, zoals bevestigd door de Vlaamse regering op vraag van minister van Dierenwelzijn Ben Weitz. En daarmee komt er een einde aan het houden van dolfijnen in gevangenschap. Momenteel verblijven er nog 7 dolfijnen, waarvan de helft er geboren is. Boudewijn Sea Park die vraagt een wetenschappelijke motivering voor de verplichte sluiting.
1: Is Kust Radio. Jouw classics, jouw muziek.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

0: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
2: Na 42 mooie en succesvolle jaren stopt elektro-expert Van Bezien. Eind september sluiten wij de deuren, want zaakvoerder John gaat met pensioen. Vanaf oktober zet Profilec, de elektrospecialist gelegen aan de Blauwe Toren in Brugge, de winkel en de service verder. Ons gekend gezicht en gekende verkoopster Karin blijft in de winkel. Bedankt, beste klanten. Bedankt voor 42 jaar vertrouwen. Kom nu langs voor de totale uitverkoop en geniet van kortingen tot -70%.
1: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert Van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In het centrum van Gent is afgelopen nacht opnieuw een man gewond geraakt bij een steekincident, wat de teller brengt op 3 steekpartijen in 2 dagen tijd. Parket en politie hebben een onderzoek geopend naar de feiten en hebben intussen 3 verdachten in het vizier. De Gentse speurders zoeken daarnaast nog steeds naar 3 voortvluchtige daders van een eerder steekincident van gisteren, waarbij een 19-jarige jongeman zwaar gewond raakte. Britse leger heeft een Russisch oorlogsschip nauwgezet geschaduwd dat op minder dan 100 kilometer van de Britse kust provocerende schietoefeningen hield. De Britse marine hield de situatie op zee nauwlettend in de gaten tijdens de 30 minuten durende oefening. De timing van de Russische provocatie is opvallend aangezien de nieuwe Britse premier Andy Burnham gisteren pas officieel de eed heeft afgelegd. In Brussel is het traditionele militaire en burgerlijke defilé gestart naar aanleiding van de Nationale Feestdag. Een indrukwekkende kolonne van militairen en hulpdiensten passeert het Koninklijke Paleis in het bijzijn van de koninklijke familie en de federale regering. Na de officiële plechtigheden trekt koning Filip vanavond met zijn gezin voor het eerst naar het Brusselse volksfeest Resto National in de Marolle. Jawel, om daar samen met de burgers mosselen met friet te eten. In 5 departementen in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code rood voor bosbranden, blijkt uit de laatste update van de weerdienst Météo France. Het risico op nieuwe natuurbranden is zeer hoog door hitte en droogte. In een groot deel van het land geldt code oranje. Er zijn nog 6 departementen waar ook code oranje van kracht is voor hitte. Dat aantal neemt stilaan af nu het iets minder warm wordt, maar het blijft dus wel opletten. Overal droog, een aangename afwisseling van zon en wolken. 24 graden, morgen een graadje minder met meer bewolking en in de loop van de dag kans op regen. Donderdag overwegend bewolkt bij opnieuw 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer en zonniger.
1: Dit is Kust Radio.

0: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
1: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
3: Handjes,
2: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie.
5: Welkom in het Witte Paard.
4: Koop je tickets via witte-paard.be.

aanwezige lage wolken die lossen geleidelijk op en daarna wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In de loop van de dag krijgt de zon in veel regio's de bovenhand, al kan de bewolking tegen het einde van de dag aan de kust opnieuw toenemen. Het is op deze nationale feestdag zacht met temperaturen van ongeveer 19 tot 20 graden aan zee en tot 23 à 24 graden in het binnenland. Morgen woensdag start met vrij veel lage bewolking en plaatselijk wat lichte regen of motregen. Maar later op de dag worden de opklaringen breder.

0: alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Elektro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met -70% op alle elektro. -70% op alle elektro. Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen, want op is op.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
4: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk. En contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
7: Dartshop Blankenbergen.
6: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
7: Dartshop Blankenbergen.
6: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In het centrum van Gent is afgelopen nacht opnieuw een man gewond geraakt bij een steekincident, wat de teller brengt op 3 steekpartijen in 2 dagen tijd. Parket en politie hebben een onderzoek geopend naar de feiten en hebben intussen 3 verdachten in het vizier. De Gentse speurders zoeken daarnaast nog steeds naar 3 voortvluchtige daders van een eerder steekincident van gisteren, waarbij een 19-jarige jongeman zwaar gewond raakte. Britse leger heeft een Russisch oorlogsschip nauwgezet geschaduwd dat op minder dan 100 kilometer van de Britse kust provocerende schietoefeningen hield. De Britse marine hield de situatie op zee nauwlettend in de gaten tijdens de 30 minuten durende oefening. De timing van de Russische provocatie is opvallend aangezien de nieuwe Britse premier Andy Burnham gisteren pas officieel de eed heeft afgelegd. In Brussel is het traditionele militaire en burgerlijke defilé gestart naar aanleiding van de Nationale Feestdag. Een indrukwekkende kolonne van militairen en hulpdiensten passeert het Koninklijke Paleis in het bijzijn van de koninklijke familie en de federale regering. Na de officiële plechtigheden trekt koning Filip vanavond met zijn gezin voor het eerst naar het Brusselse volksfeest Resto National in de Marolle. Jawel, om daar samen met de burgers mosselen met friet te eten. In 5 departementen in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code rood voor bosbranden, blijkt uit de laatste update van de weerdienst Météo France. Het risico op nieuwe natuurbranden is zeer hoog door hitte en droogte. In een groot deel van het land geldt code oranje. Er zijn nog 6 departementen waar ook code oranje van kracht is voor hitte. Dat aantal neemt stilaan af nu het iets minder warm wordt, maar het blijft dus wel opletten. Overal droog, een aangename afwisseling van zon en wolken. 24 graden, morgen een graadje minder met meer bewolking en in de loop van de dag kans op regen. Donderdag overwegend bewolkt bij opnieuw 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer en zonniger.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Classics.

0: culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar. Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Tickets witte-paard.be.
5: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
6: Dit zijn jouw classics. Kusten.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
3: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Electro van Bezien in Blankenbergen zijn.
4: Na 42 mooie en succesvolle jaren stopt elektro-expert Van Bezien. Eind september sluiten wij de deuren, want zaakvoerder John gaat met pensioen. Vanaf oktober zet Profilec, de elektrospecialist gelegen aan de Blauwe Toren in Brugge, de winkel en de service verder. Ons gekend gezicht en gekende verkoopster Karin blijft in de winkel. Bedankt, beste klanten. Bedankt voor 42 jaar vertrouwen. Kom nu langs voor de totale uitverkoop en geniet van kortingen tot min 70%.
3: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert Van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open. We'll be right back.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De christelijke en socialistische vakbonden plannen dit najaar nieuwe grootschalige acties tegen de regeringsmaatregelen. Dat kondigen de bonden samen aan in een gemeenschappelijk persbericht. De vakorganisaties blijven ontevreden over de aangekondigde besparingen. Volgens Bert Engelaar van de socialistische vakbond ABVV zullen de protesten plaatsvinden in september en oktober, al is de exacte invulling nog onduidelijk. De Spaanse politie start een klopjacht op een voortvluchtige Belg die brand heeft gesticht in de bed and breakfast van zijn ex-partner aan de Costa Brava. De man die een contactverbod had wegens partnerexploitatie en kindermishandeling vluchtte na de feiten weg op een motorfiets. De Spaanse autoriteiten vermoeden dat hij naar het buitenland is. Het Vlaamse slachtoffer en haar zoon zijn inmiddels ondergedoken op een veilige plaats. De Amerikaanse president Trump bereidt een nieuwe agressieve ronde van verhoogde importtarieven voor tientallen landen. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. De huidige wereldwijde importheffing van 10% verloopt aanstaande vrijdag en Trump wil de opvolger ervan fors opschroeven. Gisteren voerde Trump al een eenzijdige invoertax van maar liefst 50% in op een reeks Canadese goederen, omdat hij vindt dat Canada de Verenigde Staten economisch oneerlijk behandelt. De Belgische kust blikt terug op een topweekend dankzij de verlengde feestdagen. Toeristische organisatie Westtour meldt dat ruim 80% van alle hotelkamers volzet was. Volgens Michel Martens van Westtour zorgde het zonnige weer voor een enorme toestroom van dagjestoeristen en de prognoses voor de rest van de zomervakantie blijven gunstig. Slecht nieuws uit de sportwereld. Rode duivel Amadou Onana is met succes geopereerd aan zijn knie, maar staat voor een maandenlange revalidatie. De sterkhouder scheurde tijdens de WK-achtste finale tegen de Verenigde Staten zijn voorste kruisband. Onana zal naar schatting 9 maanden buiten strijd zijn, waardoor hij nagenoeg het volledige nieuwe voetbalseizoen aan zich voorbij moet laten gaan. Vanmiddag zonnig met aangename temperaturen 24 graden. Morgen meer wolken voor de zon en stijgt de kans op regen 23 graden. Ook donderdag verloopt overwegend bewolkt met af en toe lichte regen 24 graden. Vanaf vrijdag beduidend zonniger en ook weer wat warmer.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
1: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498-74-78-76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498-74-78-76.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
5: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volle. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
6: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Classics.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
0: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Elektro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met min 70% op alle elektro. Min 70% op alle elektro. Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen, want op is op.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
3: Kustradio. De hele dag door.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Assebroek bij Brugge loopt een nieuw openbaar onderzoek voor een bouwproject waarbij een ontwikkelaar een appartementsblok met 30 sociale woningen wil realiseren voor woonmaatschappij Vivendo. Heel wat buurtbewoners en een natuurvereniging die verzetten zich omdat ze vinden dat de wijk al volgebouwd is en omdat ze vrezen voor milieuschade. In Izegem is maandagmiddag het levenloze lichaam van een 36-jarige man aangetroffen in een gracht bij sportdomein De Krekel. Het parket heeft een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. De gemeente Wingene zat samen met verzekeringsmaatschappijen om de woningen te herstellen die zwaar beschadigd raakten bij de brand van afgelopen weekend in Ruiselede. Twee huizen die zijn tijdelijk onbewoonbaar en één woning is volledig vernield. 9 bewoners die worden voorlopig opgevangen, maar de gemeente Wingene wil dat zij zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar hun eigen woning. Dankzij het wetlandplan van Natuurpunt infiltreert jaarlijks meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Zo blijkt uit de eerste resultaten. En dat is belangrijk nu Vlaanderen opnieuw kampt met droogte en dalende grondwaterstanden. Het dolfinarium in Brugge moet tegen het jaar 2037 sluiten, zoals bevestigd door de Vlaamse regering op vraag van minister van Dierenwelzijn Ben Weitz. En daarmee komt er een einde aan het houden van dolfijnen in gevangenschap. Momenteel verblijven er nog 7 dolfijnen, waarvan de helft er geboren is. Boudewijn Sea Park die vraagt een wetenschappelijke motivering voor de verplichte sluiting.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit zijn jouw classics. Kust Radio. De hele dag door.

0: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In De Haan hebben redders gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd nadat hij levend werd begraven onder het zand. Het slachtoffer had op het strand een diepe put begraven, maar die stortte plotseling in, waardoor hij volledig vast kwam te zitten. De kustreddingsdienst kon de tiener snel bevrijden en waarschuwt met klem dat putten graven levensgevaarlijk is, omdat het gortdroge zand ontzettend snel bezwijkt. Het vaccin tegen FSME, een gevaarlijke hersenontsteking na een tekenbeet, is in ons land volledig uitverkocht. Na een recente nieuwsoproep om je voor een vakantie naar populaire risicolanden zoals Duitsland of Oostenrijk te laten vaccineren, ontstond er een massale stormloop op de apothekers. Grote schrik dus bij de mensen. Volgens de apothekers is het vaccin nergens meer te verkrijgen en komen er vermoedelijk pas vanaf 7 augustus nieuwe levering binnen. Het Franse parlement heeft een historische wet goedgekeurd die social media volledig verbiedt voor kinderen jonger dan 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving voert vanaf september bij de start van het nieuwe schooljaar ook een totaalverbod in op smartphones in alle middelbare scholen. In ons land ligt de officiële leeftijdsgrens voor social media nog op 13. De Nederlander Mark van Bommel staat op het punt om te worden aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens verschillende media zijn de onderhandelingen met de voetbalbond in een absoluut eindstadium aanbeland en ligt er een contract klaar tot en met het EK van 2028. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.